0: radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Er zijn 4 mannen opgepakt die verdacht worden van tientallen inbraken of pogingen van inbraak. Vooral horecaondernemers waren de dupe. De groep ging langs bij het huis van de horecaondernemers op het moment dat zij in de zaak stonden. Met een rechercheteam heeft de politie de mannen kunnen opsporen en aan kunnen houden. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de vestkant is opnieuw een mobiel toilet in rook opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwkeet naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vroeg er een dictie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: zomers.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte. On

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en meld en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel losraten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden drie mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de drie minderjarige jongens meegenomen. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem door de werkzaamheden 6 kilometer file. En de N266 Nederweert-Zomeren is in beide richtingen dicht door een kapotte vrachtwagen tussen Zomeren en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen beleiden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat het goed stil tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 Breda richting Gorinchem 7 kilometer file. De weg staat dicht door werkzaamheden. Tussen Hank en Gorinchem dus 7 kilometer file. 2 kilometer file op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en Knoopend Waalgaven. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Terheide en Zonzeel 3 kilometer file. En 322 Nieuwe Dijkzaal-Bommel door de werkzaamheden op de A27 staat het stil bij de A2 over 2 kilometer.
9: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Media-update. Mijn naam is Marco Legiersen. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Door een ongeluk, de weg is weer vrij en ook door omrijders. Vanwege de afgesloten A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat weer 8 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is het ook druk tussen Paalgraaf en Knoopend Bankhoef, 8 kilometer file. En een ongeluk, een nieuw ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Knoopend Hintam en Rosmalen-Oost 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers. Maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg door werkzaamheden. Op de A27 een 30 minuten vertraging. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum tussen de brug bij Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hergatsplein en Barendrecht 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de werkzaamheden op de A20. De A20 van Terbrechtseplein naar Knoopend Kleinpolderplein. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt ook gewerkt. Daar is de vertraging een kwartier tussen Bezel en Knoopend Tiegliaan. De A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. En 273 Venlo Maasijk bij Rochel 3 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden niet verder dalen en dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Woensdrecht en Tilburg. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ieperburg 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag staat 6 kilometer file tussen Gouda en Bleiswijk. De vertraging is een kwartier. Een half uur door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Staat een file op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergse Hoek Noord 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
13: Veel vertraging op de A2 vanochtend. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel, 8 kilometer. Dat is natuurlijk de omrijroute voor de A27 bij Gorkum. Daar is de weg dicht en staat een file van 5 kilometer. Maar op de A2 was ook een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrij. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 9 kilometer file tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht. Staat op de A58 Breda Tilburg door een ongeluk 6 kilometer file tussen Bavel en de Reeshof. De vertraging is 20 minuten. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden 20 minuten vertraging tussen Bezel en Knoop Tiklia. A76 Geleen Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. En het staat stil op de N62 Borselen Belgische grens van Borselen naar Terneuzen tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel. De weg is dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: op minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden drie mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de drie minderjarige jongens meegenomen. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 2 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda bij Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. 3 kilometer file bij Afrit Numansdorp. Werkzaamheden op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia. 6 kilometer file door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen. 3 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Consumenten zouden daardoor onterecht aankoopbedragen, boetes en incassokosten hebben betaald. De stichting eist terugbetaling en schat de totale claim op meer dan 500 miljoen euro. Vooral jongeren zouden risico lopen omdat achteraf betalen feitelijk een lening is en kan leiden tot oplopende schulden. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 20 over 1 midden in de geopende pompshop tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd. Ook de twee inzittenden raakten niet ernstig gewond. De bestuurder zegt dat een technisch mankement het remmen onmogelijk maakte. De politie onderzoekt die verklaring. De schade aan de auto en het tankstation is groot. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijk afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Bye.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Neill werd wereldberoemd als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park en speelde later ook in Peaky Blinders. Hij was eerder behandeld voor bloedkanker, maar was bij zijn overlijden kankervrij. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sam Neill was 78 jaar. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en heel erg warm. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er nieuws in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van het ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de westkant is opnieuw een mobiel toilet in rook opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwkeet naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vroeg er een dixie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
9: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridouan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezouwer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grofvuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunsthandelaar. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.
16: Some days you're the only thing I know.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van poging tot motordiefstal. De poging vond plaats in een parkeergarage in het centrum van de stad. Een oplettende getuige zag hoe de man probeerde een motor te stelen en schakelde direct de politie in. Het lukte de verdachte niet om het voertuig mee te nemen, waarna hij de garage verliet. De getuige besloot hem te volgen en gaf zijn locatie door aan de politie. Agenten konden de man vervolgens aanhouden en overbrengen naar het politiebureau. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er volgende week tijdelijk geen treinen van en naar Rotterdam. Het gaat om de periode van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli, zo laat de NS weten. Vanuit Breda rijden treinen nog tot Dordrecht. Reizigers moeten daar overstappen op een snelbus die naar metrostation Slingen in Rotterdam rijdt. Ook tussen stations in Rotterdam zelf op dit traject worden bussen ingezet. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het internationale treinverkeer. Tijdens de werkzaamheden vervangt ProRail het treinbeveiligingssysteem dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Een scooterrijdster is zondagavond gewond geraakt nadat zij werd geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde rond 6:50 op de Koekoekweg in Drimmelen. De scooterrijdster is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de auto raakte voor zover bekend niemand gewond. Zowel de scooter als de auto liepen schade op. De politie deed ter plaatse onderzoek naar het ongeval. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de Ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
9: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 4 kilometer file.
8: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er volgende week tijdelijk geen treinen van en naar Rotterdam. Het gaat om de periode van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli, zo laat de NS weten. Vanuit Breda rijden treinen nog tot Dordrecht. Reizigers moeten daar overstappen op een snelbus die naar metrostation Slingen in Rotterdam rijdt. Ook tussen stations in Rotterdam zelf op dit traject worden bussen ingezet. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het internationale treinverkeer. Tijdens de werkzaamheden vervangt ProRail het treinbeveiligingssysteem dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Een scooterrijdster is zondagavond gewond geraakt nadat zij werd geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde rond 6:50 op de Koekoekweg in Drimmelen. De scooterrijdster is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de auto raakte voor zover bekend niemand gewond. Zowel de scooter als de auto liepen schade op. De politie deed ter plaatse onderzoek naar het ongeval. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van poging tot motordiefstal. De poging vond plaats in een parkeergarage in het centrum van de stad. Een oplettende getuige zag hoe de man probeerde een motor te stelen en schakelde direct de politie in. Het lukte de verdachte niet om het voertuig mee te nemen, waarna hij de garage verliet. De getuige besloot hem te volgen en gaf zijn locatie door aan de politie. Agenten konden de man vervolgens aanhouden en overbrengen naar het politiebureau. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met 5 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. We like

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: raakte voor zover bekend niemand gewond. Zowel de scooter als de auto liepen schade op. De politie deed ter plaatse onderzoek naar het ongeval. Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er volgende week tijdelijk geen treinen van en naar Rotterdam. Het gaat om de periode van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli, zo laat de NS weten. Vanuit Breda rijden treinen nog tot Dordrecht. Reizigers moeten daar overstappen op een snelbus die naar metrostation Slingen in Rotterdam rijdt. Ook tussen stations in Rotterdam zelf op dit traject worden bussen ingezet. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het internationale treinverkeer. Tijdens de werkzaamheden vervangt ProRail het treinbeveiligingssysteem dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van poging tot motordiefstal. De poging vond plaats in een parkeergarage in het centrum van de stad. Een oplettende getuige zag hoe de man probeerde een motor te stelen en schakelde direct de politie in. Het lukte de verdachte niet om het voertuig mee te nemen, waarna hij de garage verliet. De getuige besloot hem te volgen en gaf zijn locatie door aan de politie. Agenten konden de man vervolgens aanhouden en overbrengen naar het politiebureau. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
10: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal. En de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van poging tot motordiefstal. De poging vond plaats in een parkeergarage in het centrum van de stad. Een oplettende getuige zag hoe de man probeerde een motor te stelen en schakelde direct de politie in. Het lukte de verdachte niet om het voertuig mee te nemen, waarna hij de garage verliet. De getuige besloot hem te volgen en gaf zijn locatie door aan de politie. Agenten konden de man vervolgens aanhouden en overbrengen naar het politiebureau. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er volgende week tijdelijk geen treinen van en naar Rotterdam. Het gaat om de periode van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli, zo laat de NS weten. Vanuit Breda rijden treinen nog tot Dordrecht. Reizigers moeten daar overstappen op een snelbus die naar metrostation Slingen in Rotterdam rijdt. Ook tussen stations in Rotterdam zelf op dit traject wordt

0: informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.
2: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens. And now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal. En de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Kelpen-Oler een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van poging tot motordiefstal. De poging vond plaats in een parkeergarage in het centrum van de stad. Een oplettende getuige zag hoe de man probeerde een motor te stelen en schakelde direct de politie in. Het lukte de verdachte niet om het voertuig mee te nemen, waarna hij de garage verliet. De getuige besloot hem te volgen en gaf zijn locatie door aan de politie. Agenten konden de man vervolgens aanhouden en overbrengen naar het politiebureau. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er volgende week tijdelijk geen treinen van en naar Rotterdam. Het gaat om de periode van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli, zo laat de NS weten. Vanuit Breda rijden treinen nog tot Dordrecht. Reizigers moeten daar overstappen op een snelbus die naar metrostation Slingen in Rotterdam rijdt. Ook tussen stations in Rotterdam zelf op dit traject worden bussen ingezet. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het internationale treinverkeer. Tijdens de werkzaamheden vervangt ProRail het treinbeveiligingssysteem dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Een scooterrijdster is zondagavond gewond geraakt nadat zij werd geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde rond 6:50 op de Koekoekweg in Drimmelen. De scooterrijdster is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de auto raakte voor zover bekend niemand gewond. Zowel de scooter als de auto liepen schade op. De politie deed ter plaatse onderzoek naar het ongeval. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Je hebt nu vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. Van de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Maaspracht voor knooppunt Tiglia 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door de grenscontroles duurde er daar nu een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Till I come.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Van de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en Welveld een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tichelia 4 kilometer file en een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelmina-kanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 3 kwartier vertraging. De A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met 1 kwartier op onthoud. Dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en Belfeld 1 kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 1 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten op onthoud. Van de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Belfeld 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

David Guetta, Remember, hier in het Studiecircus op Breda Nu. Hey, en mijn naam is Thijs en je luistert naar het Studiecircus. Elke maandag ben ik te horen van 6 tot 8 en zo ook vandaag weer. Ik ga een heleboel met je bespreken. Dadelijk komt er alweer de house hit of... Dus die komt er dadelijk aan. Ik heb weer echt een leuke en een nummer die ik heel veel heb gedraaid de afgelopen tijd. Omdat ik het gewoon echt een super plaat vind. Dat is mijn mening alvast. Maar goed, dat komt dadelijk. Verder heb ik het nog. Ja, gaan we weer hebben over het voetbalnieuws. Noorwegen zou namelijk enorm gestraft zijn voor iets waar ze heel weinig aan konden doen. Blijf vooral luisteren als je wil weten hoe dat precies gaat. Ik heb dadelijk Nothing But Thieves voor je. Maar nu eerst heb ik snelle voor je. Dit is Kleur.

0: Nothing But Thieves met Evolution hier op jouw maandagavond. Hey, en ik heb voor jou de house hit of...
1: Hou het mogelijk, Greg!
0: Ja, en wat houdt het nou precies in? Iets is een house hit, maar was vroeger eigenlijk een... een disco plaat of een wat ouder nummer. Daar is een house remix van gemaakt. En is het dan een house hit? Of hebben ze dat nummer echt helemaal verkracht? En is het echt, hoe is het mogelijk dat je dit nummer zo om zeep hebt geholpen? Deze week heb ik er ook weer een voor je. En het is, het gaat eigenlijk over een sample. En niet per se ja, een heel bekend vocaal ding of iets. Nee, het is een sampletje. En het gaat over het volgende nummer. Sampletje is overigens nu nog niet te horen, maar dadelijk wel.

We hebben het dan over de gitaarplingeltje, dat je helemaal op de achtergrond hoort. Moet je goed luisteren. Nou, als je het nog niet hebt gehoord, dan ga ik je een beetje helpen, want ik heb hem even uitvergroot. Dit is het deuntje los. En je hoort hem dus heel erg op de achtergrond. Maar de remix die ervan is gemaakt, daar is hij wat duidelijker. Komt hij aan. Als je goed luistert, hoor je dat gitaarplingeltje dadelijk. Daar is hij. Nou, dit nummer wat je nu hoort, was dus een remix van Love Is You van Carol Williams. En het nummer heet Groove Jet en was eerst met Sophie Ellis Baxter uitgebracht. Toen heette het Groove Jet, This Ain't Love. Nou, er is nu sinds kort een nieuwe remix. Dit is Not Without Friends remix van Groove

Without Friends remix. En natuurlijk het origineel van Spiller. Hey, en ik heb misschien wel een klein foutje gemaakt afgelopen weekend. Ik was namelijk naar een festival gegaan, zoals je wel aan mijn stem kunt horen wellicht. Het was echt superleuk. Het was Oostend Beach Festival in Oostende. En ik heb echt het super erg naar mijn zin gehad. Alleen, mijn stem is er dus wel een beetje minder om. Dus mijn excuses als je je daaraan stoort. Maar ik heb al vaker volgens mij een schorre stem. En klinkt prima. Maar ik stond dus op dat festival. En normaal gesproken is dat een festival met heel veel drum en bass. Daar zijn ze in België helemaal gek van. Ik persoonlijk niet echt. Maar veel vrienden van mij die gingen erheen. Dus ik dacht, ik ga lekker mee. En er waren niet per se hele grote namen. High Low was er. Op zich wel een grote naam. Daar zit Oliver Heldens zit er natuurlijk bij. En Oliver Heldens kun je kennen van Gecko en nog wel meer nummers. Maar er waren veel meer DJ's die echt weggingen van het drum en bass en gewoon een feestje gingen maken. Vrijdag werd ook België-Spanje uitgezonden. Dat was toen live bezig, terwijl we daar dus op dat festival stonden. En toen draaide die DJ, want er ging ondertussen ging gewoon de muziek door. Maar hij draaide echt gewoon lekkere clubmuziek en het was echt superleuk. En op een gegeven moment, wij staan daar met mijn vriendengroep. En die DJ, die overigens heel erg veel op Summerville leek, for some reason. Die draait een nummer en wij kijken elkaar met z'n vijven tegelijk aan. Zo van, wat? Dit is zo'n vet nummer dat je al eigenlijk niet heel vaak hoort. Maar hij knalde er ineens in en ik had echt, ik stond daar toen al even met kippenvel, waar ondertussen de zon onderging. Het was magisch. Welk nummer heb ik het dan over? Hij heeft nu de naam J, maar het is Kanye West met All of the Lights. All

0: Banners, If I Didn't Have You. Britse zanger. Echt een hele mooie plaat. En niet eens de grootste hit. Bij mij in de studio is Maarten. Goedenavond, Maarten.
1: Goedenavond, Thijs. Ja, daar zitten we weer. Hè?
0: Dat zitten we weer. Oh, zo prettig. Dit is al het moment waar ik naar uitkijk. 6:30 weet ik gewoon, is het Maarten van mij. En die gaat mij precies vertellen wat er allemaal aan de hand is in de stad. En dus nu ook. Maarten, wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, dan weet je in ieder geval ook dat je maandag er ook bijna op zit. Dat is ook alweer een ding natuurlijk. Hè?
0: Ook
1: dat
0: prettig,
1: dat,
0: ja. Bijna thuis.
1: Ja, precies. Goed, een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3:00 op de Wilhelminakade Zuid. Of op het Wilhelminakanaal Zuid. Kade, hoe kom ik daar nou bij? Goed. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en de woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. En vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat tussen 9:00 's morgens en 9:00 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines.
0: En dan hebben we ook nog het weer. Het is een rustige zomeravond met nog een geruime tijd flink wat zon bij temperaturen die om 9:00 nog tussen de 22 en 27 graden liggen. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Het koelt af naar 15 graden. In het noordwesten tot een graad of 19 in het zuiden van het land. Morgen volgt een droge dag met volop zon. Er staat een matige noordoostenwind en van noord naar zuid wordt het 27 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het aanhoudend droog en zeer warm.
1: Ja, niet alleen een rustige zomeravond met het weer, maar ook op de weg valt het op zich wel mee voor een maandagavond. Ja, vakantietijd natuurlijk nu, hè. Goed, te beginnen op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel kom je in 5 minuten vertraging. En tussen Gorkum en Nijmegen op diezelfde A5

0: media kanalen.
1: Ik ga uit de buurt blijven van Eemshaven.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en Pearl Spa hier in het Studiecircus. Het is 7:15 en als je nu nog in de auto zit naar huis, dan nog een klein stukje, je bent er bijna. Dadelijk wil ik het een beetje hebben over Noorwegen. Namelijk, die hadden de wedstrijd tegen Engeland gespeeld, verloren 2-1. Maar ze hadden zich boos gemaakt over een kabel van de camera die erboven hing. Want die zou de bal wel of niet geraakt hebben. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Vertel ik je dadelijk alles over. Dit was dus Free Your Mind. Dadelijk heb ik nog de All American Rejects voor je. En ook Tones and I komt er nog aan op jouw maandagavond.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

maandagavond in het Studiecircus. Hey, en ik ging jou vertellen waarom Noorwegen zo boos was door een kabel die boven het veld hing. Nou, waar heeft het mee te maken? De halffinales van het WK, die zijn trouwens allemaal bekend. Marokko, België, Noorwegen en Zwitserland pakken de paling in. Die zijn helaas afgevallen. En dan blijven er nog vier over. Spanje, even kijken, Engeland, Argentinië en dan mis ik er nog eentje. Frankrijk natuurlijk. Wel grappig trouwens, want dus wat ik al eerder zei, ik stond dus op het festival en daar werd dus België, Spanje live uitgezonden. Erg grappig, die DJ die dus op Summerville leek. Nou, goed, dat inderdaad. Ik zag wel dat de Belgen trouwens niet heel erg baalden van het feit dat ze uitgeschakeld waren. Want goed, er zat ook al een sapje in volgens mij. Maar Noorwegen, want waarom zijn ze nou zo boos? Die bal, die schoot ik doelman van Noorwegen zelf uit. En hij zou de kabel van de camera die zo zweeft boven het veld geraakt hebben. Waardoor die bal eerder daalde en dus ze de bal verloren. En precies uit die avond, ja, zul je altijd zien, kwam dus die goal. De FIFA heeft gezegd dat die goal gewoon terecht was. Dat dat helemaal oké is, dat daar niks mis mee is. Noorwegen is nog steeds niet blij. En er zit blijkbaar een chip in die bal. En die kan precies vertellen of iets wel of niet geraakt is. En de chip zei, er is niks geraakt. Goed, Noorwegen nog steeds wel boos. Maar FIFA heeft gezegd dat het terecht is. Wellicht gaat Trump zich er nog mee bemoeien. Aangezien die Noorwegen misschien te vriend wil houden van Groenland. Maar zover wil ik eigenlijk ook maar niet gaan. De Wimbledon finale is overigens ook geweest. En die, daar ga ik later nog meer over vertellen. Want ik heb vorige week een kleine voorspelling gedaan. En of die voorspelling is uitgekomen, dat ga ik je dadelijk vertellen. Maar goed, nu ben je weer helemaal op de hoogte van het sportnieuws. Dadelijk trouwens komt nog veel meer aan. Ik ga namelijk ook nog vertellen wat er allemaal aan de hand is in het studentenleven. Dat dadelijk. Dit is Kaizer Chiefs, Ruby.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij afrit Panningen staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

Hanna May, de Kerkstraat. Daarvoor hoorde je DOD met Moments. Dadelijk heb ik nog Sommieu voor je. Maar nu eerst een plaat van Toto. En als je blijft luisteren, dan ga ik je dadelijk vertellen wat een vriend van mij aan mij vroeg. En het was een hele bizarre vraag. Klein tipje van de sluier. Het had iets te maken met beharing op de rug. Daar laat ik het even bij. Meer ga ik niet vertellen. Blijf luisteren, dan leg ik het je allemaal uit. Nu luister je naar Toto. Stop loving you.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij

Somjeu, Dark Before the Dawn. En ik ging je iets vertellen over een wel heel bijzondere vraag. Nou, wat was dan die vraag? De vraag ging over haren op je rug. Een vriend van mij kwam naar mij toe en die zei... Thijs, je moet me even helpen, want ik heb best wel veel rughaar en ik wil er vanaf. Nou, wat had hij gedaan? Hij had 40 van die harsstrips gekocht en gevraagd of ik zijn hele rug wilde, ja, ontharen, als het ware. Nou ja, ik kan dan gratis mensen... Ik mag dan gratis iemand pijn gaan doen. Ja, ik zeg daar geen nee tegen. Dus ik was helemaal oké. Ik zei, ja, is goed, gaan we doen, vind ik leuk. Dus ik ben dat gaan doen. Nou, je denkt 40 harsstrips, dat zijn er toch veel te veel. En ze waren ook best wel oké groot. Nou, ik heb er 38 moeten gebruiken. 38 voor iemands rug. Ja, het was echt bizar. Wel heel leuk om te doen, want dat was echt elke keer was het zo en je zag hem ook een beetje bloeden op een gegeven moment. Ik vond het heerlijk om te doen. Misschien dat je nou luistert en denkt van, oh jezus, hou op, ik wil het niet horen. Nou, uiteindelijk is het wel gelukt. Er was geen haartje meer te bekennen. En hij zei, ja, ik vind het gewoon vies als ik het bij anderen zie. En nu zie ik het zelf, dus ja, dan ben ik daar eigenlijk wel gewoon heel blij mee. En dat kan ik op zich wel begrijpen. Wel dacht ik op een gegeven moment met die twee strips die nog over waren van, oh, die zou ik eventueel zelf kunnen gaan gebruiken. Toen dacht ik ook al meteen van, nou, ik heb gezien wat het met hem deed. Misschien dat ik daar niet van sta te springen of zo. Dus ik heb het toch maar niet gedaan. Waar zou ik dan gaan harsen? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ik kan jou vertellen, er zijn best wel plekken. Nou, onder andere op mijn gezicht, want ik heb best een aardig baardje, al zeg ik het zelf. Ik laat het even in het midden. Misschien zou Jason Donovan, deze artiest, iets anders harsen.

Joe Stone, Right Here. Daarvoor hoorde je Jason Donovan met Too Many Broken Hearts. Ik heb trouwens nog heel even snel gegoogeld. Jason Donovan heeft bijzonder weinig haar. Dus in ieder geval gezichtshaar en andere dergelijke dingen. Dus ik denk niet dat hij per se hoeft te harsen. Genoeg over harsen. Ik ben wel even benieuwd, want het komende half uur wil ik met jou wat studententrends gaan bespreken. Ik heb er eentje en dat is een superleuk spel. Dat wil ik je allemaal gaan uitleggen. Eerst doen we natuurlijk het lokale nieuws. Dan komt Maarten even binnen. En dan heb ik daarna een voorspelling die ik heb gedaan. En hoe dat die zo goed heeft uitpakken is echt insane. Als in, ik doe graag voorspellingen elke week. En deze was wel echt, als ik het zelf, heel erg goed. Als je wil weten wat die voorspelling precies was, dan moet je even blijven luisteren. Voor nu heb ik Sophie Ellis-Bextor voor je met Murder on the Dance Floor.

0: maandagavond. 8:01. En bij mij aangeschoven is natuurlijk Maarten. Maarten, goeie avond
1: wederom. Ja, goeie avond, Thijs.
0: Maarten, ik ben heel benieuwd. Wat is er allemaal aan de hand in de stad? En ja. Wat moeten we weten?
1: Misschien heb ik wel een nieuws scoop bij, wie zou het zeggen, hè?
0: Kijk.
1: Goed, in elk geval vanaf dinsdag 14 juli geldt een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakt de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9:00 's ochtends en 9:00 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent zijn de waterstanden laag en volgens het waterschap is het belangrijk dat het water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polders sluiten en dan kan helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. Een verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waar geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en de woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. En een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3:00 op het Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht en voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.
0: Dan hebben we ook nog het weer. Het is een rustige zomeravond met nog een geruime tijd flink wat zon bij temperaturen die om 9:00 nog tussen de 22 en 27 graden liggen. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Het koelt af naar 15 graden in het noordwesten tot een graad of 19 in het zuiden van het land. Morgen volgt een droge dag met volop zon. Er staat een matige noordoostenwind en van noord naar zuid wordt het 27 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het aanhoudend droog en zeer warm.
1: Nou, op dit moment erg rustig op de weg. Staat momenteel één file hier enigszins in de regio. Dat is op de A67 Eindhoven-Venlo. Dat is tussen afrit Liesel en afrit Panningen. Daar verlies je 5 minuten van je tijd. En ben je met de trein onderweg? Nou ja, op alle bekende werkzaamheden na kan ik nu zeggen. Op het spoor rijdt alles door. En tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Ed Strooyard voor jou. Hier in het studiecircus. Hey, en ik ging je vertellen over de studententrends. We gaan even de studentenwereld in. Afgelopen week was ik op Huis Midweek. We zaten in het Zand. Dat ligt boven Alkmaar en onder Den Helder. Dus een behoorlijke uithoek van het land waar we terechtkomen. Maar het was hartstikke gezellig. Maar wij gingen een spel doen dat dus onder studenten echt super populair is. Het spel heet Floenkiebal. Floenkiebal, dat is de naam van het spel. En hoe werkt het nou precies? Nou, we hebben twee teams en in het midden tussen de twee teams staat een fles. Een waterfles, dichte waterfles. Hoeft allemaal niet zo spannend. Wat heb je allemaal nodig? Nou, je hebt een bal nodig, een scheidsrechter. Niet verplicht, maar kan wel handig zijn. Energie en drankjes natuurlijk. Het liefst in een flesje, want dat maakt het wat lastiger om eruit te drinken. En des te leuker is het. Kan natuurlijk cola in zitten of iets alcoholisch, maar dan mag je helemaal zelf eten natuurlijk. Hè? Maar wat is dan precies de bedoeling van het spel? Nou, je gaat met twee teams op een rij staan met je drankje voor je op de grond. Dan heb je die ene bal en die probeer je te gooien tegen die fles aan. En als je de fles raakt, dan moet je zo snel mogelijk je drankje gaan opdrinken. De tegenstander, die mag zodra de fles is omgevallen, gaan sprinten om die fles weer overeind te zetten. En iemand anders van het team, die mag gaan sprinten om de bal te pakken. Zijn ze allebei weer terug achter de lijn van hun team, roept er iemand stop. En dan mag je niet meer drinken. En je doel is dus je glas of je flesje zo snel mogelijk leeg hebben. Nou, we hebben dit gedaan en het was echt hilarisch. Het was echt super grappig. Bij ons was het dan dat vaak toch de dames het langst bleven staan. Omdat ze niet zo snel konden drinken als de heren. Maar het is altijd heel grappig en je wordt er super fanatiek van. Want je bent iedereen enorm aan het aanmoedigen de hele tijd. Dus mijn tip naar jou. Als je een keer op vakantie bent en je hebt een grasvlakte en je wil een leuk spelletje doen, raad ik Floenkiebal aan. Je hebt er dus nauwelijks iets voor nodig. Dus het is ook super handig en toegankelijk. Dus als ik jou was, zou ik het een kans gaan geven. En ja, laat me dan ook vooral weten of het wat was of niet. Het heet dus Floenkiebal. Heel belangrijk. Dit is Esta Vida.

Alexander met Someday. Een beetje Ushuaia-vibes hier bij Breda nu in het Studiecircus. En als je een vaste luisteraar bent, dan weet je dat de show er nu bijna op zit. Maar dat er dan nog één ding aankomt. En dat is namelijk de week van. Van wie gaat het de week worden? En dan kijken we natuurlijk eerst naar vorige week. Wat had ik voorspeld dat de week van wie het de week zou worden? Nou, ik had voorspeld, en ik vind het nogmaals best wel knap voor mezelf dat ik dit voorspeld heb. Ik had voorspeld dat Jannik Sinner Wimbledon ging winnen. En je raadt het, die heeft hij dus gewonnen. Hij heeft Djokovic had hij al met 3-0 verslagen. En ook Zverev in de finale werd verslagen. Dus hij heeft gewoon gewonnen. En ja, props naar mezelf. Ik had het goed voorspeld. Ik wil door blijven gaan op deze tour. Ik wil doorgaan met voorspellen. Dus wat heb ik gedaan? Ik ga nu de voorspelling doen voor volgende week. En het is een tricky voorspelling, kan ik je vast vertellen. Maar het WK is nog volop bezig en zit in zijn eindfase. Dus ja, er kan een winnaar voorspeld worden. Wie die winnaar precies gaat zijn. Ik denk dus en voorspel bij deze dat die winnaar Frankrijk gaat worden. Die gaan eerst Spanje verslaan in een superspannende wedstrijd. En dan denk ik dat ze Argentinië tegenkomen in die finale. En dan moeten ze iets gaan doen. Want de vorige keer in 2022 hadden ze toen verloren. Ik denk dat ze winnen. Fijne week!

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de Straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

0: Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
11: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Simfo Experience. We hebben weer een bloemlezing uit, 60 jaar popmuziek en symfonisch rock in het bijzonder. En straks ook nog een track in het tweede uur van het standaardalbum van de maand. En we begonnen met Mike and the Mechanics en All I Need Is a Miracle, gezongen door Paul Young. En Paul Young, de voormalige frontman van Sad Cafe, overlijdt op 53-jarige leeftijd op 15 juli 2000. Hij zong onder andere op All I Need Is a Miracle en Word of Mouth in 1991 bij Mike and the Mechanics. De stem van Paul Young gold destijds als een van de beste rockstemmen en werd vaak vergeleken met die van Mick Jagger. Mooi album trouwens, het debuutalbum van Mike and the Mechanics. Het hobbybeentje van Mike Rutherford van Genesis. Frank Us is een man die heel creatief is de laatste jaren. Hij komt uit Duitsland. En hij heeft weer een prachtig nieuw album gemaakt. Camera Obscura, deel 1 en deel 2. Zijn te koop als losse cd's of als dubbelalbum. Op LP dan wel te verstaan, op vinyl. Camera Obscura, deel 1 en deel 2. Prachtige symfonische rock. Vandaag het mooie My Anchor.

In 2002 kende Flamour Head twee nieuwe leden in de personen van Margriet Boomsma op zang, dwarsfluit en blokfluiten en Andy Mulder op elektrische en akoestische gitaar en achtergrondzang. Daarnaast in de band Marcel Dirks op bas en Koel de Roos op drums en percussie en Edo Spallinga. Man van het eerste uur op toetsen, het album One for the Crown. En daarvan draaiden we Old Shoes. En deze Friese band die maakte mooie albums door de jaren heen. Van Friesland naar Brabant, want daar opereert Ruud Thiele, oftewel Glorious Wolf. Dat is zijn artiestennaam. En hij maakte weer een prachtig nieuw album. En het is zijn vierde album, opvolger van Mysterious Traveler uit 2023. En daarvoor was het tweede album Zodiac in 2019. Aquarius 2017 was zijn debuut. Nu is er Elements of Hope. Eigenlijk een titeltrack die uiteenvalt in 5 delen. Maar ik draai de delen separaat. En vandaag deel 4 en deel 5. Deel 4 is een instrumental. En deel 5 is Life's Chaotic Spell.

De band Palace uit Engeland. Ja, ze zetten wel de toon in 1984. En ze nestelden zich toen in de orde van de mooie symfonische, neo-symfonische bands van de 80's. Het prachtige album The Sentinel. Daarvan draaiden we het prachtige Atlantis. Toen nog met Ronnie Brown op toetsen. Derek Foreman op drums. Toen op Ian Lawson op zang. Die zou later vervangen worden door Alan Reed. Niall Matthewson op gitaren. Graham Murray op basgitaar en achtergrondzang. En ik las onlangs dat de huidige zanger van Palace, die een paar jaar geleden terugkwam bij de band na een afwezigheid van een aantal jaren, hij is trouwens ook journalist, dat hij geveld is door de ziekte van Parkinson. Ja, dat is natuurlijk minder prettig om te horen. En ik heb begrepen dat er nog één album komt van Palace met Alan Reed in de gelederen. Maar hoe dat allemaal af gaat lopen, dat hoor je ongetwijfeld ook in dit programma in de komende periode. De band Built for the Future is een band die nu een dubbelalbum hebben uitgebracht. Eigenlijk een vervolg op een vorige album. En dat heette Heretic in 2023. En dat had ook als subtitel 2084. Nu is het 2084 Empire, een dubbelalbum van deze band uit Amerika. En ja, die maken dan toch wel een beetje van die typische Amerikaanse symfonische rock. En ja, het zit allemaal heel erg mooi in elkaar. En het past prima en het klinkt ook goed. En er staat eigenlijk geen enkel slecht nummer op. Kenny Bissett op zang, gitaar en toetsen. Patrick Farrell op basgitaar, gitaar en toetsen. Drums, programmering en zang. En verder ook nog een paar gastmuzikanten. Peter Fillon op toetsen en Lalo Herrera op drums. Hier is de opener van het album en die heet 2084.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn derde hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check. Facebook.com/Simfo Experience.
10: Facebook.com/Simfo Experience. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done.

Welkom terug bij de Sinfo Experience deel 2. En we begonnen het tweede deel met Carry On My Wayward Son uit 1976. Ook te vinden op het album Left Overture van de band uit Amerika, Kansas. Oh, wat maakte die in de jaren 70 ook heerlijke muziek. Heerlijke, mooie, symfonische rock. Beetje op de Amerikaanse lees geschoeid. Maar het klonk altijd fantastisch. Ik heb ook heel veel LP's nog van in de kast staan, hoor. Van deze geweldige band. Een aanleiding om dit nummer nog eens uit de kast te halen. Alhoewel het in Nederland nooit een hit werd trouwens. Want ze hadden hier alleen maar een hit met Dust in the Wind. Is het overlijden op 17 juli van Robbie Steinhardt. Hij was 71. Violist en ook co-zanger van de Kansas. En hij overlijdt door een acute pancreasontsteking. Verder met de Samurai op prog. Die zijn ook heel erg creatief. Marco Bernard op basgitaar en Kim op Purs, die de drummer vormen het hart van de band. Maar bij elk album hebben ze een kuur aan rasmuzikanten. Het nieuwe album heet The Seven Voyages of Sinbad. Oftewel de verhalen van en de reizen van Sinbad de Zeeman. En ja, er staan heerlijke, prachtige symfonische nummers op. Dit nummer lijkt een beetje op Arion. Mark the Stars.

History of Mystery Part 1 en Part 2 van de geweldige Duitse band Triumvirat, die met name in de beginperiode prachtige albums afleverde. Dit was het vierde album, Old Love Dies Hard. Ik heb hem veel gedraaid vanaf het vinyl, deze prachtige LP. En ja, het zat natuurlijk een beetje in hetzelfde idioom als Emerson, Lake & Palmer, met een ja, hele vaardige toetsenman, Jürgen Fritz. Op diverse keyboards was hij te vinden. En ook wel een beetje de leider van de band. Uitstekende zanger in de Engelsman Barry Palmer. En verder werden Dick Frankenberg op bas en Hans Bartelt op drums en percussie. Ja, heerlijke toetsen gerelateerde symfo wat mij betreft van deze Duitse band. We blijven even in Duitsland. Dat doen we met de band Saris. Nou, het is de eerste kennismaking van mij met deze band. Ze maakten ook al 5 albums hiervoor. Project of World is het nieuwe album van deze band. Onder leiding van Dirk Akkerman. Ze hebben dan wel bezettingswisselingen gehad. Maar de laatste tijd is de bezetting redelijk stabiel. En verder hebben ze ook de drummer van Spoksbeard. Of de ex-drummer van Spoksbeard in de gelederen, Jimmy Keegan. Lutz Gunther op basgitaar, Mark Arnold. Die kennen we ook als saxofonist in diverse symfo-projecten. Dirk Akkerman, gitaar en toetsen. Martin Schnella op gitaar. En Henrik Wager is de Engelse uitstekende leadzanger. Van het nieuwe album Project of World, Is Anybody Out There?

sfeervol. Prachtig. Met name de finale. Schitterend met die marathon. Ja, daar krijg je toch een beetje kippenvel van. IQ, het standaardalbum van deze maand, heet Dark Matter. En we draaiden Red Dust Shadow. Een beetje een rustpuntje op dit album. En je gaat er de komende weken nog meer van horen. Want het is het standaardalbum van deze maand. Verder met een nieuwe band, wat mij betreft. Unicorn Umbrellas. En nieuwe ster aan het firmament. Als je het aan mij vraagt, dat is een debuutalbum. En de band die komt uit Zwitserland. En ja, daar komt natuurlijk niet zo heel veel symfonische rock vandaan. Maar dit mag er echt wel zijn. René Bauer op basgitaar. Michael Sattler, ja inderdaad, van Sega op zang. Die levert ook wat textuele bijdragen. Zlatko Perica, die speelt...

gitaren tot Sugerman. Die kennen we ook van Styx op drums. En Beat Zieberman is de man die een beetje de touwtjes in handen heeft. De toetsenman, die speelt dus toetsen. En verder ook nog een paar achtergrondzangers. En een gitarist, Stefan Schoff, speelt gitaar. En Seren Sadler en Gwen Sadler, dat zullen familieleden van Michael Sadler zijn, doet nog wat achtergrondzang op dit album. Een openbaring vind ik. Er staan heel veel mooie tracks op. Een daarvan is Once in a Lifetime.

Unicorn Umbrellas. Ja, een aanrader wat mij betreft. Een pareltje. Dit mooie album van deze band. Every Picture Tells a Story. Dat is ook een albumtitel ooit voor Rod Stewart. Maar daar heeft het helemaal niks mee van doen. Maar wel een aanrader. Dit album. Zeker de moeite waard om dat nog eens te gaan beluisteren. Waar je het ook wil beluisteren. In de platenwinkel. Of op een van de streaming media. Of misschien ook dat je de cd maar meteen aanschaft. Nou, kan allemaal zomaar, denk ik. Unicorn Umbrellas. Een aanrader. Dan gaan we nog eens terug naar de gouden tijd van Genesis. Het laatste album waarop Steve Hackett zijn opwachting maakte. Daarna ging hij uit de band. En begon hij een succesvolle solo carrière. Van dit album draaien we twee nummers die aan elkaar overlopen. In That Quiet Earth. En dat wordt gevolgd door het hele mooie Afterglow.

0: van het album Wind and Withering. Het tweede album waarop Phil Collins de leadzang verzorgde. En het laatste album van Genesis met Steve Hackett op gitaar. Daarna waren er nog maar drie. En Then There Were Three was dan ook het volgende.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Everybody.

zei tegen mij, ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaker, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen,

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. Breda.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting.